0: I don't want to eat.
1: Dima kioski asi. Kesu tulio. Kesu tulio.
2: Ik is aan het festival 2026. Ik is aan het festival is gesponsord door Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatic, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.